zendece, taglep zendece. Bali zendece, jurval malik, mujuraj malik sabay. Jaratunda te zendu yal.